Ja, wat zeg je van Olga 2026 door televisie en telefoon naar toe, hè? Tjatjoe! Of ja,